Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Ens met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek.

iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten.

0: de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Roy brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd erover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

gebied. En tussen Boxmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7:00 krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel een mogelijk explosief meegenomen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven van Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die moesten worden weggewerkt. Een natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich vandaag uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is inmiddels een gebied van 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Gisteren was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van het leger, die helikopters heeft gestuurd. Inmiddels is een camping ontruimd. Een dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand vrij groot. Zo was gisteren op Goeree-Overflakkee ook brand uitgebroken in de buurt van Goederede. Omdat de kans op verspreiding dus groot is, werden 6 bluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De 2 oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui en het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, er is een kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray.

0: luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
1: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

de kans op verspreiding dus groot is, werden 6 bluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De twee oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui en het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, er is een kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo!

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag schijnt in de ochtend de zon volop. Er is dan weinig bewolking aanwezig. Later vanochtend, maar zeker vanmiddag, verschijnt er meer bewolking. En mogelijk dat later vanmiddag er een enkele bui zou kunnen vallen. Wellicht met een donderklap. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 31 graden. Vanavond eerst nog wat bewolking, maar later ook weer wat zon. Komende nacht klaart het breed op en bij een zwakke wind blijft de temperatuur hangen rond een zachte 19 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat

heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel een mogelijk explosief meegenomen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven van Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk

Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die moesten worden weggewerkt. Een natuurbrand in het...

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo!

0: beste muziek.
1: Dit is Radio Ridderkerk.
2: Nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt...

0: ligt. Ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
10: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag schijnt in de ochtend de zon volop. Er is dan weinig bewolking aanwezig. Later vanochtend, maar zeker vanmiddag, verschijnt er meer bewolking. En mogelijk dat later vanmiddag er een enkele bui zou kunnen vallen. Wellicht met een donderklap. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 31 graden. Vanavond eerst nog wat bewolking, maar later ook weer wat zon. Komende nacht klaart het breed op en bij een zwakke wind blijft de temperatuur hangen rond een zachte 19 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar een beschieting op de Wilgenplas laat in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen in de straat te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen gevonden. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. De wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand inzet toen werd geschoten, is niet bekend.

straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 16:30 waren meerdere knallen in de straat te horen. Volgens mensen te plaatsen zijn op straat zeker 4 hulzen gevonden. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. De wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen er werd geschoten, is niet bekend. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 16:30 waren meerdere knallen in de straat te horen. Volgens mensen te plaatsen zijn op straat zeker 4 hulzen gevonden. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. De wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen er werd geschoten, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken in de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarbij auto's of deuren opengebroken.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: De quiz. Ik zal eerst even beginnen met de spelregels. We hebben vandaag 13 vragen. Dus u kunt vast de nummers 1 tot en met 13 op een papiertje schrijven. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plek. Dat is om het iets makkelijker te maken. Dat is wel heel fijn dat dat al op de goede plek staat. De andere letters moet u alleen zelf nog even op de goede plek zetten. Zodat ze een woord vormen. En dat woord kunt u dan doorbellen naar de studio. U krijgt aan het einde ook nog een hint. Maar dat doen we nu natuurlijk nog niet. Dan zou het wel heel makkelijk worden. We beginnen gewoon met vraag 1. En omdat ik altijd veel te snel lees, zal ik alle vragen 2 keer voorlezen. Vraag 1. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Nou, dat klinkt al ingewikkeld. Ik zal hem herhalen. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis

stoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken. Nou, dat klinkt al ingewikkeld. Ik zal hem herhalen. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Het heeft 7 letters. En deze staat...

Nou, het klonk heel bekend, maar wie was dit nou ook alweer? We zoeken de voornaam van deze zanger. Ik geef niet het aantal letters, dan zou het te makkelijk worden. Het is wel al een poosje geleden, want het is een nummer uit 1976. Dan gaan we door naar vraag 8. Hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham? Dus hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham? Ik doe het altijd gewoon met boterhammen in plaats van met een broodje, maar dat kan natuurlijk ook. Het zijn 5 letters. Vraag 9. Dit product vind je in veel badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. Ik zal hem herhalen. Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. Het zijn 11 letters. Vraag 10. Hoe noemen we een brede, open motorboot die is ontworpen om comfort

tegelvloer te voorkomen. Het zijn 11 letters. Vraag 10. Hoe noemen we een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen? 5 letters. Dus hoe noemen we een brede, open motorboot?

ik hou altijd wel van aparte berichtjes. En ik vond deze, ik vond eigenlijk wel een leuk berichtje. Er waren namelijk mensen uit Zwolle die hun kat kwijt waren al 6 weken. En de kat die dook ineens weer op in Noorwegen.

En hoe de kat daar gekomen is, ze weten het niet. Misschien, er gaan natuurlijk veel mensen op vakantie, misschien in een caravan meegegaan of met een verhuiswagen. Ja, dat kan je niet aan de kat vragen. Maar ze kwamen daarachter dat de kat daar was, want toevallig was het gezin uit Zwolle net zelf op vakantie in Italië. En toen kregen ze een Engelstalig sms'je van iemand van, die schreef: ik heb Zwabber gevonden, zo heet de kat. En ja, eigenlijk waren ze een beetje verbaasd van, oh, 6 weken geleden dat de kat kwijtgeraakt is. Ze dachten eigenlijk dat hij niet meer leefde. Maar ja, wel bijzonder hoe zo'n beestje dan in Noorwegen terechtkomt. En de mevrouw die de kat Zwabber had gevonden, die was op een, die woont in Noorwegen, is wel een Nederlandse vrouw. En die vindt het leuk om met een chipscanner te kijken waar beesten vandaan komen of waar ze horen. Die had dus de kat gevonden en gekeken met de scanner. En dat bleek dus Zwabber uit Nederland te zijn. Nu is alleen de vraag van hoe krijgen ze Zwabber weer naar Nederland? Want ja, dat is toch wel een stukje rijden even naar Noorwegen. En eigenlijk hadden de eigenaren, ja, vind ik zelf een beetje raar, maar die hadden eigenlijk zoiets van, ja, Noorwegen is wel een mooi land om te wonen. Dus Poes heeft wel een mooi plekje uitgezocht. Die kan daar ook wel blijven. Maar ja, eigenlijk willen ze hem ook wel terug. En nu is er een oproep gedaan voor mensen die misschien naar Noorwegen op vakantie gaan. En dat schijnt dan een plaats te zijn waar je Noorwegen eigenlijk inkomt, waar de poes nu verblijft. Dus of er mensen zijn die Zwabber mee terug naar Nederland willen nemen. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken en dat poes weer gewoon thuis komt. En, want inderdaad, Noorwegen lijkt me een hartstikke mooi land om te wonen. Maar ik denk dat de poes toch wel gewoon liever bij zijn eigen baasjes wil zijn.

Er zijn problemen met het internet, waardoor mensen soms de radio niet kunnen horen. En ook de quiz wel voor een groot gedeelte gemist is waarschijnlijk. Nou, de quiz gaan we herhalen in het tweede uur. Dus dan krijgt u een nieuwe kans om mee te spelen. En dan heeft u gewoon nog alle tijd om te bellen en mee te doen. En ik hoop dat het verder blijft werken. Het internet heeft waarschijnlijk met de warmte te maken. Maar daar kunnen we op het moment hier niet zoveel aan doen. Dus we hopen dat het allemaal goed blijft gaan. En dat het blijft werken. En we moeten het er maar mee doen. Ik heb nog een berichtje bij u over de Jeu de Boule afdeling van KCR. Want zij sporten iedere week, Jeu de Boule dan, op de... nou, daar kom ik straks op, want dat zie ik niet zo gauw staan. Maar in ieder geval, het is een leuke sport voor jong en oud. En de leden ontmoeten elkaar regelmatig voor een gezellige middag. Nieuwe spelers zijn van harte welkom en ze krijgen dan ook uitleg als ze dat willen en begeleiding van een ervaren leden. Iedere week wordt er gespeeld om 1:15 en wel op dinsdag, donderdag en zaterdag. Dus als u een nieuwe hobby zoekt, nou dan bent u gewoon heel de week zoet met Jeu de Boule spelen, want dat kan heel erg vaak. Ervaring is helemaal niet nodig om mee te doen. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een paar keer meespelen om kennis te maken met de sport. En al het benodigde materiaal is ook aanwezig, dus u hoeft niks aan te schaffen zelf. Hartstikke makkelijk. Dat is allemaal aan de Kastanjelaan nummer 40 in Ridderkerk. En als u misschien denkt van, ja, dat is niks voor mij, want dan moet ik iedere keer bukken om zo'n bal op te rapen. Nou, op televisie heb je het programma We Zijn Er Bijna en dan Jeu de Boule ze ook altijd. En dan hebben ze zo'n leuk touwtje met een magneetje eraan en daar klikken ze dan zo de bal aan en dan kunnen ze hem zo omhoog hijsen. Dus bukken hoeft helemaal niet. Het is gewoon voor iedereen mogelijk om Jeu de Boule te spelen.

Michiel stopt altijd hints in de muziek die je uitzoekt. En dat heeft dan met de quiz te maken. En ik ben er eentje helemaal vergeten te zeggen. Dat was bij het nummer van de Beach Boys wat we draaiden. Sloop John B. En dat was een hint bij vraag nummer 10. Dus als u nog weet wat vraag nummer 10 was, dat was er een hint bij. Ik ben er een beetje laat mee, maar beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Bent u op zoek naar een spannend boek, een klassieke plaat of een cd? Dan kunt u op zaterdag 15 augustus naar de gezellige boeken- en platenmarkt van het ontmoetingsplein Aafje Reijerheem. En dat vindt u aan de Torenmolen nummer 1. Ze hebben een uitgebreid aanbod voor iedere boekenliefhebber en muziekliefhebber. Dus iedereen kan wel iets bijzonders vinden. De toegang is gratis.

Ik heb nog een bijzonder bericht gevonden. Een vrouw heeft namelijk pas geprobeerd om een wurgslang mee het vliegtuig in te smokkelen. En die had ze in haar BH gestopt. Een Canadese vrouw was dat. En het was een koningspython. En ze werd betrapt bij de veiligheidscontrole op Schiphol. De vrouw verklaarde dat ze de wurgslang had gevonden op straat bij een hotel in Amsterdam. En die wilde ze dus mee naar huis nemen. Koningspythons zijn niet giftig. De wurgslangen staan bekend als rustig en niet agressief. Ze worden ook wel als huisdier gehouden in een terrarium. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt, want je mag niet zomaar beschermde dieren meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden. De koningspython is overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. Nou, sowieso is het natuurlijk al een raar verhaal. Je vindt een slang en je wil hem mee naar huis nemen naar Canada. En dan zou ik zo'n beestje sowieso al niet in een BH stoppen.

dinsdag tussen 10:30 en 11:30 is er iemand van Schuldhulp Maatje aanwezig om te helpen. Bezoekers zijn op 5 augustus welkom bij de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint om 4:30 en de 3-gangen maaltijd start om 5:30. De kosten daarvan bedragen €6,50 en aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. En de huiskamer van Ridderkerk vindt u aan de Sint-Jorisstraat. Op 6 augustus hebben ze ook nog een creatieve ochtend van 9:30 tot 11:30.

nu in de vakantietijd gaan er heel veel dingen niet door of stoppen even. Maar de huiskamer van Ridderkerk, daar kunt u wel gewoon terecht. Iedere dinsdag tot en met zaterdag zijn mensen welkom van 9:30 tot 16:00. En op

0: vertelde net al over Jeu de Bulls en dat u daar aan mede mee kunt doen. Ik heb wat meer informatie over waar het precies is. Want ik zei net de Kastanjelaan. En daar zijn natuurlijk de sportvelden. Maar die zijn enorm groot. Dus waar moet u dan zijn? Nou, het is bij de kantine van KCR. Dat maakt het iets makkelijker zoeken. En daar is vast een Jeu de Boel baan. Dus nou, dan kan het niet missen. Dan moeten we het nog even over iets anders hebben. Want op dinsdagochtend luistert u natuurlijk altijd naar Seniorentijd. Hoop ik tenminste. En misschien op vrijdagochtend ook nog wel een keer naar de herhaling. Maar over 2 weken, dat is dan 18 augustus... dan is er geen Seniorentijd. Heel jammer. Maar dan hebben we iets anders heel leuks. Want dan is het de week van 3x2. De jeugdwielentour, 3x2 ook wel genoemd. En dat kennen mensen die in de kerk wonen, die kennen allemaal 3x2. Want dat is een vakantiebesteding voor kinderen die dan op de fiets overal in de omgeving rondrijden en allerlei zwembaden bezoeken en daar allemaal spelletjes doen. En wij zenden daar ook alles van uit. Van 8:00 tot 19:00. Een week lang, van maandag tot en met zaterdag. Dus dat zijn een heleboel uitzendingen zo over 3x2. En dan kunnen we dus geen Seniorentijd uitzenden. Maar het is ook hartstikke leuk om naar Radio 3x2 te luisteren. Gewoon op uw eigen zender van RTV Ridderkerk. Want het zijn altijd hele gezellige programma's. En er worden heel veel verslagen gedaan vanuit de caravaan. En ook allerlei nieuwtjes gegeven. Dus wat dat betreft lijkt het wel een klein beetje op Seniorentijd. Maar dat is dus over 14 dagen. Geen Seniorentijd, maar wel 3x2.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Komende vrijdag 7 augustus wordt er in Wijkcentrum West aan de Boksdorenstraat nummer 80 weer een filmmiddag voor senioren gehouden. Nou, wegens de filmrechten mogen ze niet van tevoren bekendmaken welke film het draait. Jammer is dat. Dus als u niet van verrassingen houdt, dan is er wel een mogelijkheid om erachter te komen. Want dan is de filmtitel op te vragen bij Wijkcentrum West of bij Facet Ridderkerk. Om daarheen te gaan kost het €2,50 en er is een pauze halverwege de film. Op andere vrijdagen zijn er ook dingen te doen in Wijkcentrum West, want dan zijn er onder andere een spelletjesmiddag, borrelmiddag en bingo. Meer informatie is te vinden op facetridderkerk.nl.

Ook dit nummer, Life is a Rollercoaster van Ronan Keating, was weer een tip bij een van de vragen van de quiz. En dat hoorde nu bij vraag nummer 4. Dus als u hem niet gehoord heeft net, vraag 4, let goed op in de tweede uur. Dan kunt u vast zetten bij vraag 4 dat het iets met een rollercoaster te maken heeft. Maar dan op zijn Nederlands natuurlijk, hè. We gaan het even hebben over afval scheiden. En dan vooral over GFT scheiden in de keuken. Want om GFT te scheiden, dat is goed voor het milieu. Want daar kan weer compost en biogas van gemaakt worden. En dan hoeft er minder afval te worden verbrand. En waardevolle stoffen worden hergebruikt. Er mag best veel bij dat GFT, want onder andere etensresten, schillen van groente en fruit, theezakjes, koffiefilters, koffiepads, eierschalen, botjes en graten, bloemen en planten en fijn tuinafval zoals blad, gras en takjes. Het is handig om in de keuken een apart bakje te gebruiken voor het GFT. En dat heeft u niet zo'n bakje, dan kunt u dat aanvragen bij info@barafvalbeheer.nl. Bij het GFT mag vooral geen plastic of andere verpakkingen. En als er vieze geuren in het bakje zitten, dan is het handig om de etensresten in een papiertje of een krant te wikkelen. Nou, de kliko die kan buiten aardig stinken als het zo warm is en er zit allerlei afval in. En ik heb nog wel eens dat ik dan de bak een stukje open doe en dan komen er allemaal kleine vliegjes gelijk uitvliegen. Dus dan is het echt van, hup, gooi het erin en gelijk die bak weer dicht en wegrennen. Maar goed om het afval te scheiden.

0: Maandelijks is er in Ontmoetingsplein Aafje Rijerheem een bruin café. En dat is altijd heel gezellig met een drankje en een gezellige middag. De volgende datum dat het bruin café gehouden wordt is 22 augustus. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen. Ook op andere dagen zijn bezoekers welkom voor een kop koffie, thee of een ander drankje en om deel te nemen aan de activiteiten. En bent u nu benieuwd welke activiteiten er zijn? Dan is het mogelijk om een overzicht per e-mail te vragen. En dat kan door contact op te nemen met Franny de Wit via fdwit@aafje.nl. We gaan er zo even tussenuit voor het nieuws. En daarna zijn we weer een heel uur bij u terug. Dan gaan we de quiz herhalen. En natuurlijk nog veel meer mooie muziek draaien. En ik kan vast vertellen, want dat ben ik net vergeten. U kunt vandaag winnen bij de quiz een bon van Fleur Vision. Altijd heel leuk om een mooi bloemetje op tafel te hebben. We hopen u na het nieuws weer aan te treffen. En graag tot straks. En dan
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: We zijn in het tweede uur aanbeland van het programma Seniorentijd. Fijn dat u er nog bij bent. In het vorige uur ging de quiz een beetje moeizaam, omdat we wat problemen hadden met de internetverbinding. Intussen lijkt het iets beter te gaan, dus we hopen dat u de hele quiz kunt volgen dit keer. Het is een quiz van 13 woorden. 13 vragen moet ik zeggen. En 13 antwoorden, hopelijk. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Dus vraag 1 en vraag 13 hebben al de juiste plek. De andere moet u nog even door elkaar husselen tot u een juist woord gevonden heeft. En heeft u het woord gevonden, dan kunt u doorbellen naar onze studio. Telefoonnummer 0180-430-777. Lucas en Ron zitten klaar bij de telefoon en zij zullen alle antwoorden noteren. En we hebben vandaag een bon van Fleur Vision weg te geven. Vraag 1. Had ik al gezegd dat u steeds de eerste letter moest van het gevonden antwoord moest noteren? Nou, dat moet dus. Vraag 1. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Het zijn 7 letters. Dus hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Een best wel lastige vraag, en als u het antwoord hoort, dan denkt u, oh ja, natuurlijk. Ja, zo gaat het meestal, hè. Vraag 2. Hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken? Dus hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken? 8 letters. En vaak kost het een hoop en is het niet eens mooi. Vraag 3. Dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven, doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken wij? Het zijn 8 letters. Dus dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven, doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken we? Vraag 4. Dat was die vraag waar een muzikale hint bij zat net. Hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden? Keihard gaan ze vaak. Dus hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden? Het zijn 8 letters. En het engste vind ik altijd als het dan helemaal bovenaan is gekomen, zo'n karretje. En je kijkt dan de diepte in en je gaat dan net over het randje en je gaat dan ineens heel hard naar beneden. Er wordt ook altijd flink wat afgegild in die karretjes. Vraag 5. Wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt? 7 letters. Dus wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt? Vraag 6. Hoe heet het water waar de finishlocatie van de Elfstedentocht is? Het zijn 10 letters. En die finishlocatie die is in Leeuwarden. Maar hoe heet dat water nou waar die finishlocatie is? Het is al een poosje geleden dat de Elfstedentocht gehouden is, maar er zijn vast wel mensen die dat weten. Vraag 7, de muziekvraag. We zoeken de voornaam van deze zanger.

0: Dit nummer hoort erbij. Vraag nummer 7, onze muziekvraag. We zoeken de voornaam van deze zanger. En hij heeft wel een herkenbaar stemgeluid, dus misschien heeft u hem wel herkend. Ik hoop het. Vraag 8. Hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham? Het zijn 5 letters. Dus hoe noemen we een warm gegrild broodje? Ik doe het altijd met boterhammen, maar het kan ook met broodjes. Dat doorgaans is belegd met kaas en ham. Erg lekker. Vraag 9. Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegel vloer te voorkomen. 11 letters. Dus dit product vind je veel in Ik begin even overnieuw, want het ging even niet goed. Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. Vraag 10. Hoe noemen we een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen? 5 letters. Dus een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen. Dan zijn we alweer toe aan vraag 11. Hoe noemen we de onweerstaanbare, natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren? 11 letters. Dus de onweerstaanbare, natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren. Vraag 12. Hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont? 4 letters. Dus hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont? En de laatste vraag, nummer 13. Hoe noemen we, met een mooi woord, een ontsteking van de lever? Dus hoe noemen we, met een mooi woord, een ontsteking van de lever? 9 letters. Nou, dit waren alle 13 vragen. Ron heeft weer enorm zijn best gedaan om allemaal mooie vragen te verzinnen. De eerste letter en de laatste letter staan al op de juiste plaats. De rest nog niet, daar moet u zelf nog iets aan doen. Maak er een mooi woord van en bel het door naar onze studio. En ik heb ook nog een hint. Als u dit bent, is het oplossen van deze quiz voor u een onmogelijke opgave. En waar kunt u nu heen bellen?
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: In het vorige uur had ik al een berichtje over een vrouw die een slang probeerde mee te smokkelen in het vliegtuig. Nou, in de Ridderkerk is ook wel iets spannends te doen met slangen. Want op 12 augustus, dat is op een woensdag, dan zijn er reptielen in de Bieb. En dat is in de bibliotheek in Bolnes aan de Noordstraat nummer 255A. En dan kunnen kinderen op ontdekking in de wereld van reptielen en amfibieën. Ze leren over verschillende soorten en hun leefgebied, voeding en gedrag. Er is een korte presentatie, er zijn leuke spelletjes en je kunt zelfs de dieren vasthouden. Het is een leerzame en spannende activiteit. Er is wel een maximum aantal deelnemers wat naar binnen kan. Dat is vooral ook in verband met de rust van de dieren. Dus ouders die mee de ruimte ingaan, die moeten zich ook even aanmelden. Maar wachten ouders buiten de ruimte, dan hoeft dat niet. Nou, hartstikke leuk. Ik weet nog heel goed, toen mijn dochter nog op de lagere school zat, op de basisschool. Toen kwam ze een keer thuis en kregen we later een foto opgestuurd van school. En toen stond ze op de foto met een enorme slang om de nek. Dat ik dacht van, oh, dat had ik wel even van tevoren willen weten. Maar er was dus ook een les op school over slangen. En er waren een paar mensen die een paar grote slangen meegenomen hadden. En kinderen die het durfden, mochten zo'n slang om hun nek. Nou, mijn dochter natuurlijk durfde die dat. Dus die stond inderdaad met een enorme slang om de nek. Ik was eigenlijk blij dat ik er niet bij was, moet ik zeggen.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

vond nog een bijzonder nieuwsbericht. En dat ging over een Amerikaan die aan het wandelen was met een paar vrienden op de hoogste berg van de Amerikaanse staat Montana. Daar waren ze aan het lopen en de man David Sivaldi die gleed uit en was toen een van zijn wandelstokken kwijt. De ene lag op de grond en de ander die zag die nergens. En die bleek door zijn lichaam heen te zitten. Daar was die opgevallen. En die was dus bij zijn borst naar binnen gegaan en aan de achterkant stak de wandelstok naar buiten. Nou, ze waren toen al heel lang aan het lopen. Ze waren al 7 uur onderweg. En ze hebben contact opgenomen via een SOS-satelliettelefoon. Of eigenlijk een SOS-bericht hadden ze verzonden met satelliettelefoon. En wat ze moesten doen. En er kon wel een helikopter komen, maar dat is hartstikke duur. Daar betaal je zo'n 5000 euro voor. En dat vonden ze wel erg veel. Dus ze besloten om terug te gaan wandelen. En de man die dat overkwam, die is zelf verpleegkundige in een ziekenhuis. En die had wel foto's die de vrienden hadden gemaakt bekeken. En hij dacht niet dat het echt iets vitaals geraakt was. Geen longen of iets doorboord. Dus hij dacht wel dat hij naar beneden kon gaan lopen weer. En dat hebben ze gedaan. Er was ook geen bloed of zo te zien. Hij had er geen pijn aan. En ze zijn terug gaan lopen, 16 kilometer naar beneden, over sneeuw en rotsen, tot ze beneden kwamen en daar stond een ambulance te wachten en die bracht hij naar een lokaal ziekenhuisje. De wandelstok zat toen al zo'n 7 uur in zijn lichaam, maar in het ziekenhuis durfden ze het niet aan om hem te verwijderen, want misschien zou er een ernstige bloeding ontstaan en daar konden zij dan niet zoveel aan doen. En daarom moest hij naar het ziekenhuis waar hij zelf werkte. Dat was weer een stukje verderop. Hij wilde alleen niet de ambulance nemen, want dat kostte ook weer een hoop geld. Dus zijn eigen vrienden hebben hem met de auto daar naartoe gereden. En daar is onder verdoving de wandelstok uit zijn lichaam gehaald. En pas toen hij bijkwam, dat was de eerste keer dat de man pijn voelde. Hij is wel heel dankbaar dat het allemaal goed is afgelopen. Dat er inderdaad geen vitale delen geraakt zijn. En het gaat goed met hem. Ook weer een heel bizar verhaal, vond ik.

weekend. Het weekend klopt zacht aan de deur, met tijd voor rust en wat plezier. De dagen voelen licht en mooi, een kleine pauze keer op keer. Een boodschap doen, een praatje maken of even zitten in de zon. Het leven lijkt wat zachter nu, omdat het allemaal rustig kon. Misschien een spel, misschien een krant, of zomaar mijmeren in de stoel. Het weekend brengt een stille lach, een warm gevoel, van hart tot ziel. En als de zondag langzaam gaat, blijf dankbaarheid nog even staan. Want ieder weekend, hoe klein ook maar, laat zien hoe fijn het leven kan gaan.

Zeker als mensen ouder worden, neemt de kans toe om te vallen. En dat kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en de zelfstandigheid. Facetterende Kerk helpt daarmee om het valrisico te meten. En hoe doen ze dat nou? Nou, ze hebben een smart floor, een slimme vloer, zeg maar. En die loopvloer die is 6 bij 1 meter en voorzien van sensoren die onder meer de loopsnelheid, de stapgrootte en de stapfrequentie meten. En door over die vloer te lopen wordt het duidelijk of er een laag of een verhoogd of een hoger valrisico is. Op basis van die uitslag krijgen deelnemers een persoonlijk advies en kan een vervolgtraject worden gestart. De Smart Floor is op 12 augustus aanwezig in het gemeentehuis aan het Koningsplein. Op 13 augustus in Salem aan de Vlietlaan. En op 19 augustus in Wijkcentrum West. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt er gewoon heen gaan. Meer informatie kunt u krijgen bij Facet, telefoonnummer 0180-432-350. Of stuur een mailtje naar valpreventie@facetterhedenkerk.nl.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ja, ze zijn er.
1: Daar is Ron met de ballenbak.
2: Jo, ja.
1: En we gaan natuurlijk alle antwoorden even behandelen.
2: Zullen we het gewoon doen?
1: Ja, we beginnen maar met vraag 1.
2: Dat lijkt me het meest logisch, hè.
1: Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken?
2: Ja, dat is autisme.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tegenwoordig heb ik het idee dat iedereen autisme heeft, want je hoort er zoveel over.
2: Ja, precies. Ja.
1: Vraag 2. Hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken?
2: Ja, dat is een facelift.
1: Ja.
2: Ja, en daar is een klein grapje over, hè? Wat is, ja? Het, ja, wat is het toppunt van cosmetische chirurgie? Tussen de eerste en de tweede etage van een facelift blijven hangen. Goed, Helma kan gelijk de rest van de vragen niet meer voorlezen, maar vooruit.
1: Ja, ik ga het proberen. Vraag 3. Dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven. Doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken wij?
2: Ja, dat is celibaat.
1: Ja, ja. Een beetje ouderwets alweer.
2: Het is een heel ouderwets woord, ja. Maar nog steeds, zeker binnen de kerkgemeenschap, nog steeds heel actueel. Mm,
1: ja. Vraag 4. Hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden?
2: Dat is een achtbaan.
1: Ja.
2: En weet je waar die naam achtbaan vandaan komt?
1: Nee.
2: Nou, de eerste baan die ze hebben gebouwd, die was ook inderdaad in de vorm van een acht.
1: Oh.
2: En daarom hebben we hem achtbaan genoemd.
1: En ga jij in de achtbaan?
2: Ik heb wel net smakelijk.
1: Ja?
2: Ja. Ja hoor. Maar dan moet ik wel gewoon er gelijk in kunnen stappen en niet in de wachtrij moeten gaan staan van anderhalf uur.
1: Nee, precies, dan is het niet leuk meer, hè?
2: Nee.
1: En dan zijn we bij vraag 5. Wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt?
2: Ja, niet aan het ijsberen.
1: Ja.
2: Ja, dat kan je in de wachtrij van de achtbaan niet doen trouwens.
1: Nee, precies. Te weinig.
2: Oh, volgens Stefan wel. Jij bent heel lang niet meer in een achtbaan geweest, denk ik. Nee, dat dacht ik al.
1: Vraag 6. Hoe heet het water waar de finishlocatie van de Elfstedentocht is?
2: Ja, en dat is natuurlijk voor de laatste keer is dat heel lang geleden.
1: Echt, hè?
2: Maar het is de Bonkervaart.
1: Ja. Ja, ik vraag me af of we ooit nog een Elfstedentocht zullen krijgen.
2: Nou, ik zag toevallig vanmorgen een bericht vanwege de hitte is die voor de Elfstedentocht van vorige week uitgesteld. Dus.
1: Oh, ja, ik denk dat ze nog een beetje wat peilingen moeten doen. Of het...
2: Ja. Het pijlstokje was een beetje nat.
1: Ja. Vraag 7, de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger? When...

0: Ja, een man met een heel apart stemgeluid. Ja. Leo Sayer.
1: Ja, precies. Vraag 8. Hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham?
0: Ja, een tosti.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik neem altijd gewoon boterhammen daarvoor.
0: Ja, nee, dat kan ook. Ja, nee, dat is helemaal geen probleem. Als jij dat wil, dan moet je dat gewoon lekker doen, toch? Ja. Ik ken ook mensen die gooien er schijven ananas op. Dus wat
1: er is. Ja, je kan er alles op doen.
0: Ja, dus dat.
1: Ja. Precies. En heb jij voorkeur voor wit of bruin brood?
0: Vroeger had ik een voorkeur voor wit, maar tegenwoordig is dat bruin. Maar dat heeft natuurlijk een hele andere reden.
1: Oh. Maar het is wel lekker. Ik maak het altijd gewoon in de koekenpan.
0: Oh ja,
1: gewoon,
0: net zo makkelijk.
1: Boter op een boterham smeren.
0: Ja, mijn vader en moeder hadden er vroeger eentje en die had zo'n heel langs handvat.
1: Ja.
0: En dat ging dan inderdaad gewoon op het gasfornuis. En dan om de zoveel tijd draaien. Ja.
1: Ja. Vraag 9 zijn we.
0: Ja.
1: Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen.
0: Ja, dat is een anti-slipmat.
1: Ja, heel handig in de badkamer.
0: Nou, dat sowieso.
1: Dan hoef je niet naar de valpreventie van Facet.
0: Nee, dus die gaat waarschijnlijk de verkoop van anti-slipmatten boycotten.
1: Ja.
0: Stefan zit niet te lachen.
1: Geen vliegende kleedjes meer.
0: Nee, precies die.
1: Vraag 10. Hoe noemen we een brede open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen?
0: Ja, een snoep.
1: Ja. Lekker hoor, zo varen in je bootje.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ja hoor, ik heb vrienden wonen in Friesland en dan gaan we echt die meren daarop. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, lekker lang uit en dan, oh... Moet er weer eens een keer naartoe.
1: Ja. Niet naast de deur.
0: Nee, maar ja, goed. Als het dan voor 2-3 dagen is, is het prima.
1: Ja, dan is het wel leuk, ja. Vraag 11. Hoe noemen we de onweerstaanbare natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren?
0: Ja, ik denk dat jij daar ook last van hebt gehad.
1: Ja, ik had alleen een man die dan heel langzaam met dingen was. Dus dan moest er een babykamertje gemaakt. En dan was het een week voor de uitgereikende datum. En dan moest er nog van alles gebeuren. En daar word je dan echt heel nerveus van.
0: Ja, als precies. Ja, nee. We noemen dat inderdaad nesteldrang.
1: Ja. Vraag 12. Hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont?
0: Ja, dat is Elmo.
1: Ja, ik wist helemaal niet dat hij 3,5 jaar oud was.
0: Ja, Elmo is 3,5.
1: Ja.
0: Elmo heeft nieuwe schoenen. Dat riep hij altijd, ik weet ook niet waarom. Maar...
1: Vraag 13. Hoe noemen we met een mooi woord een ontsteking van de lever?
0: Ja, dat is hepatitis.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Oh, dan dus hebben we...
0: Nog de hint, hè?
1: Oh ja, de hint. Als u dit bent, is het oplossen van deze quiz voor u een onmogelijke opgave.
0: Ja, en dat is analfabetisch.
1: Ja.
0: En helaas zijn er nog heel veel mensen die analfabetisch zijn.
1: Ja, ja, precies.
0: En dat is eigenlijk heel jammer, maar ja, het is niet jammer.
1: Zeker. En je mist zo'n hoop dan.
0: Ja, sowieso. Ja, kijk, als je het, je kan het horen, maar ja, dan kan je er niks mee.
1: Nee.
0: Dus ja, een beetje jammer. Maar goed, het is niet anders.
1: Nee, maar bijvoorbeeld, ik lees ook heel erg graag. Nou, het idee dat je dat niet zou kunnen, lijkt me vreselijk.
0: Ja, dus dat. Nou, zullen we maar eens even in de ballenbak gaan.
1: Ja, dat is goed,
0: roeren,
1: want we hebben een bon van Fleur Vision liggen.
0: Ja, nou, dus dat.
1: Die willen we wel kwijt natuurlijk, die bon.
0: Nou, daar hebben we hem. Meneer Van den Berg.
1: Meneer Van den Berg, die heeft een bon van Fleur Vision gewonnen.
0: Ja.
1: En als meneer Van den Berg de bon op komt halen bij ons, dan kan hij daarna naar Fleur Vision in Bolmes in het winkelcentrum De Berg.
0: Ja, het is maar een klein stukje hier vandaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Op de fiets ben je er zo.
0: Op de fiets ben je er zo, ja.
1: En dan levert u daar de bon in en die krijgt er een hele mooie bos bloemen voor in de plaats.
0: Zeker. We hebben de bos inderdaad vaker gezien. Het zijn echt hele mooie bossen.
1: Ja, zeker. Ja. Leuk.
0: Ja. Ja, dus wat dat betreft, ik zou zeggen, kom op de fiets en rij gewoon door.
1: Ja. Misschien even wachten tot het iets minder warm is.
0: Ja, maar die bonden is natuurlijk ook maar beperkt geldig.
1: Oh, ja.
0: Dus, wat is,
1: precies, ja, ik zal even niet kijken hoe wat erop staat. Maar,
0: volgens mij 4 weken.
1: Oh, nou ja, in die tijd zal toch wel een keertje iets koeler worden.
0: Nou, je had het inderdaad net over 3x2, over 2 weken. En ik heb al gezien, we beginnen met 27 graden. Dus,
1: Ja.
0: Ja, nou goed. Het is niet anders.
1: Misschien komt de brandweer. Dat vind ik dan wel leuk als ze dan terugkomen.
0: Ja, dat doen ze tegenwoordig
1: maken.
0: Niet zo gauw meer, hoor.
1: Nee?
0: Nee, ja, en zeker nu niet. Hè, want de waterpeil staat overal
1: water,
0: laag.
1: Ja,
0: dus,
1: precies. Dat vroeg ik me altijd nog af. Gebruiken ze daar dan slootwater voor? Of,
0: Nee. Ze sluiten hem direct aan op de waterleiding. Okay. Ze hebben van die kranen, zeg maar, die staan direct op de waterleiding. Dus...
1: Ja, want dan maken ze zo'n watergordijn waar de kinderen dan onderdoor
0: dat
1: kunnen fietsen.
0: Dat was toen
1: ook een leuk gezicht altijd.
0: Ja, dan had je het hartstikke warm van het fietsen. En dan was zo'n gordijntje was wel even lekker, zeg maar.
1: Ja,
0: ja. Ja, ik fiets ook mee, ik kan er niks doen.
1: Uh-huh.
0: Ja,
1: helemaal voorop? Mag jij mee fietsen?
0: Ja, nou, niet helemaal voorop. Nou, want Erik rijdt naar voor mij met de routewagen. En dan mag ik niet voorbij, heb ik begrepen.
1: Oh nee.
0: Dus ja.
1: Maar ja, alle fietsen zitten wel verder achter jou.
0: Dat is wel te hopen, ja. Maar goed, ik ga meneer Van den Berg zo meteen even terugbellen. En dan komt het voor elkaar.
1: Prima. Ja. Oké, nou bedankt weer. En bedankt voor het maken van de mooie quiz weer.
0: Helemaal graag gedaan.

Facet Ridderkerk is op zoek naar flexvrijwilligers voor verschillende evenementen die de komende periode worden gehouden. Dat is bijvoorbeeld bij Jeugdland, de Hondenplons en de Donkse Fair. Flexvrijwilligers kunnen helemaal zelf bepalen wanneer ze beschikbaar zijn en voor welke activiteiten ze willen inzetten. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaring op te doen en deel uit te maken van een enthousiast vrijwilligersteam. Meer informatie kunt u krijgen via vrijwilligersteunpunt@facetridderkerk.nl. Nou, dit was het laatste berichtje voor deze seniorentijd, want we moeten alweer bijna stoppen voor het nieuws, want seniorentijd zit er dan weer op voor vandaag. Vrijdag wordt het programma herhaald. Dan kunt u ook weer mee puzzelen met de quiz, maar de prijs is natuurlijk al weggegeven, dus daar kunt u niet meer voor bellen dan. Volgende week, dinsdag, hebben we weer een nieuwe seniorentijd. Na 12 uur komt het programma Sandwich Express met Hans Magito. En luistert u op vrijdag, dan komt ook de Sandwich Express, maar dan met Ronald Koers. De medewerkers vandaag waren Stefan voor de techniek. En hij had gewoon alles al klaarstaan voor ik er maar aan kon denken of maar kon vragen of hij iets klaar kon zetten. Dus dat ging helemaal goed. Ron en Lucas, die zaten in de redactie en namen alle telefoontjes aan en alle antwoorden van de quizzen. En Michiel zorgde voor de muziek. Hij heeft de muziek uitgezocht. Zoals hij iedere week doet. En mijn naam is Helma. Ik mocht het programma presenteren. Ik wens u nog een hele fijne dag. Doe rustig aan met het warme weer. En volgende week hopen we u weer bij de radio aan te treffen. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur daarvoor. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: De Sandwich Express met Hans Magieto.

2016. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. En we noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals James Lloyd met Keep On Smiling. Nou, met dit weer, daar blijf je natuurlijk lekker lachen, hè? En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We gaan lekker door. Kan je lekker meezingen? Onder het lekker eten. Lekker, hè?

prachtige song uit 1969, Sweet Caroline. En je hoort het af en toe in de Kuip ook nog wat. Het is gewoon hartstikke leuk om te luisteren naar Sweet Caroline. Vooral de versie natuurlijk van Neil Diamond. 4 augustus 2026, de zon ging op om 6:01 en gaat onder om 21:25. Dat is makkelijk rekenen. 15:24 kun je hem tegenkomen.

Martjar. En dat is het geluid van Rolf Sanchez, die weer zijn lekkere plaat heeft uitgebracht, zo in het zomerseizoen. Hoe staat het met de jarigen vandaag? Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige, warme dag van. Een al te bekende jarig, je bent in een goed gezelschap, want ook jarig vandaag Barack Obama, de 44ste president van de Verenigde Staten. Barack is geboren op 4 augustus 1961, wordt derhalve 65 jaar. Ook jarig Erik van Muiswinkel, Nederlandse kleinkunstenaar, acteur, zanger, tv-maker en imitator. Hè? Want dat deed hij vooral op tv, hartstikke goed zelfs. En Erik is geboren op 4 augustus 1961 en ook hij wordt 65 jaar. En ook jarig is Harm Edens, de Nederlandse tekstschrijver, presentator van onder andere Dit Was Het Nieuws. Harm is geboren op 4 augustus 1961 en ook hij wordt 65 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Lekker bezig zijn met je body. Ah, lekker, hè? Justin Timberlake. En die is ook nog lekker bezig. Even nog een paar wist u datjes. 4 augustus 1944 wordt Anne Frank, na te zijn verraden, opgepakt in de Amsterdamse binnenstad. Ze was ondergedoken in het achterhuis van Prinsengracht nummer 263 in Amsterdam. En op 4 augustus 1945 keerde prinses Juliana en haar familie terug vanuit Canada naar Nederland. Ze verbleven daar tijdens de oorlog. En op 4 augustus 1996, we maken een stapje, wint het Nederlands mannenvolleybalteam in Atlanta de Olympische gouden medaille door in de finale Italië met 3-2 te verslaan. Dat waren mooie overwinningen voor de mensen. Beautiful.

Nothing on You. Dat is de titel van de plaat van B.O.B. of Bob, hè, is dat gewoon. En Bruno Mars, die haal je overal bovenuit. Ik heb een plaat terug in de tijd naar The Monkees.

I saw her face and I'm a believer. Volgens mij ook geschreven door Neil Diamond in die tijd. 1966 hebben we het dan over. En dat waren de Monkees die buitengewoon populair waren in die tijd. En ze hadden een eigen tv-show. En daar hoorde je onder andere deze plaat I'm a believer. Tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag gaat het altijd over een jaren 70 plaat. En dit keer ook 1976 Imca Marina met een naaktfeestje. Oftewel een fiesta nuda.

0: Uit 1976, Imca Marina en een Fiesta Nuda. Tijd voor het weer. Is het tijd voor Fiesta Nuda?
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Moet je zelf maar zien. Vandaag zien we geregeld de zon schijnen. Maar er is ook wel wat bewolking aanwezig. Bij een afwisseling van zon en bewolking lijkt het in onze regio droog te blijven. Maar helemaal zeker is dat niet. Want in sommige delen van Nederland kun je wel eens een keer een klapje horen donderen. In een groot deel van het land kan dat namelijk gebeuren. Met buien en al vergezeld van die donderklappen. Onze regio wordt er weinig tot misschien niets berekend, dus misschien hebben we geluk. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden kan de temperatuur opnieuw oplopen tot zo'n tropische waarde rond de 30 graden. In de loop van de middag koelt het wel iets af en kan wel benauwd aanvoelen, want dat heeft allemaal te maken met de luchtvochtigheid voor dit moment. Dan houd het in de gaten als je daar gevoelig voor bent. Ridderkerk, minimumtemperatuur 21 graden, max 30. Sommigen zeggen zelfs 32, maar we houden de 30 aan. Zonkans 75%, neerslagkans 20%. Weercijfer voor vandaag is een 8. Komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die daalt tot zo'n 22 graden overdag en 15 graden in de nachten. En de wind die waait uit het westen en is matig windkracht 4. In het weekend wordt het overigens weer wat warmer met temperaturen die richting de 25 graden gaan. Woensdag nog 26 graden, donderdag 22, vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 25 en aanstaande maandag, dan is het 24 graden.

0: Baby makes her blue jeans talk. Nou, dat is een mooie opgave om maar te doen, hè. Dr. Hoek zonder de medische show, maar gewoon als Dr. Hoek.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd, met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: Marty Wilde, de vader van Kim Wilde, die ken je vast nog wel. En het heette natuurlijk Abercrombie. Die plaat, die moet je toch nog wel wat zeggen op de een of andere manier.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Nog tot en met 14 augustus maak je van je zomervakantie iets heel bijzonders met de Summer Events. Met een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. Het loopt nog tot 14 augustus. Dus als je nog mee wil doen op diverse plekken, zijn er zaken die gebeuren voor allerlei leeftijdsgroepen. En donderdag 6 augustus van 7:30 tot 8:30.

10:30. Ridderkerk op wielen voor de echte skateliefhebbers. Lekker met een grote groep skaten. Een lekkere enthousiastelijke groep. Nou, dat is mooi. Het start is natuurlijk op Dillenburgplein, zoals iedere keer weer. En de jeugdviswedstrijden Ridderkerk, die zijn er van 10 tot en met 13 augustus aanstaande. Op diverse locaties in Ridderkerk.

0: Dolly Parton, je hoort er al. Judy Collins en Rhonda Vincent. En Both Sides Now. Het 50ste Ridderkerk voetbaltoernooi komt eraan. Op dinsdag 11 augustus beginnen ze om 8 uur. RVVA Rijsoord, het gebeurt allemaal op het RVVA-terrein. Dan spelen ook de 123 van Bonnes en Slikkerveer tegen elkaar. En woensdag gaan ze dat een beetje omdraaien. Dan zijn de eerste teams van Slikkerveer en Bonnes om 8 uur aan de beurt. En ook de onder de 23's van Rijsoord en RVVA spelen tegen elkaar. En zaterdag 15 augustus zijn de finales. Begint al om 11:30 zo'n beetje. En de finales van de eerste teams die gaan plaatsvinden rond 14:30. En ik zie dat er ook nog allerlei legends langskomen. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.
1: Je hebt respect voor elke gek.

nergens steekt nergens wat achter. Benny Nijman uit 1990. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer is de wisselexpositie Uit ons depot. Mag je raden wat er allemaal naar voren komt? Zaterdag 8 augustus van 10 tot 4 uur is er aan de Kastanjelaan 50 een vlooien- en kledingmarkt. Altijd interessant. En vrijdag 7 augustus is er weer een zomeravondconcert. Niet met het popcore Vocal Heart. Ik zag ineens een ander bericht naar voren komen. Want in de uitagenda staat dat nog. Maar het is nu Shantycore Buitengaats geworden. Dus hou er rekening mee. Voor de echte liefhebbers van de Shantycore. Shantycore Buitengaats is aanstaande vrijdagavond onze zomerconcertgever op het Jorisplein.

0: Ain't Nobody was dat. En het is de hoogste tijd om weer te gaan naar ons top 40 trio.
1: Top 40 trio.
0: We moeten ons altijd haasten op de een of andere manier. Ik ben zo lekker bezig met al die plaatjes. Nou ja, week 31, 1976. Op 3, Full House met Standing on the Inside van 6 naar 3. In de derde week van 10 weken. Op 2, Peter Frampton met Show Me the Way. Ging van 1 naar 2. In de achtste week van 13 weken. En op nummer 1, Jesse Green, Nice and Slow van 2 naar 1. In de vijfde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 33. The Cats met Romance, 4 weken genoteerd. 32, Imka Marina met Fiesta Nuda, 4 weken genoteerd. Op 29, Mike Vincent met Oh Valeria, 5 weken genoteerd. En op 27, Mariska Veres met, je kent haar van Shocking Blue, met Loving You, die zouden 7 weken instaan. Op 24, Status Quo met Mystery Song, 6 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer is er een van Elton John. En Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 33.

0: 33, de Cats met Romance. En die zouden 4 weken in staan, zoals ze zeggen. We moeten een beetje haast maken vandaag, zei ik al. Dus luister maar.
1: Top 40, toch trio.
2: Nummer 27.
0: Mariska Veres.
2: 19.

0: Was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is hij er weer, dan met Aad Hogendijk. Straks de Riddermatinee en die is weer met Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. En ik heb er nog één te gaan en dat is de hoogste nieuwe. En dat is nummer 15.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 15.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

En zo horen we muziek van Cash on Delivery, een band uit Brabant die hele mooie country muziek maakt. En het nummer dat heet Just I Still Care. En dat is natuurlijk ook door heel veel andere artiesten gedaan. Onder andere ook door Elvis Presley, Tom Jones, Merle Haggard en zo nog een aantal. En ik zeg hallo, een hele bijzondere goedemiddag toegewenst hier bij Radio Ridderkerk. Het programma Riddermatinee, want dat is waar jij naar luistert. En mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En dat doen we allemaal, jawel, op 4 augustus. Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien. En ik hoop echt voor een ieder wat wils, want we hebben weer een tas vol muziek meegenomen. En zo hoop ik dat het allemaal een beetje bij iedereen in de smaak gaat vallen. Rond de klok van 2:30 en 3:30, dan doet Leonie natuurlijk weer de dubbelaar. En wie het vandaag mag gaan zijn, ik weet het nog niet. Ik heb het briefje nog niet gezien, dus ik weet het echt niet. En ze heeft ook vast nog wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk en waar je zoal gebruik van kan gaan maken. Maar genoeg gepraat, laten we maar eens gauw gaan beginnen met muziek. En dat doen we dan ook met muziek van Chicago. En ik zeg goedemiddag.

Ik vind het een mooi nummer, maar op het eind vind ik het dan toch een beetje dramatisch en een beetje druk worden. We horen muziek van Chicago. It's hard to say I'm sorry. En nu gaan we weer eens lekker Nederlandstalig doen met Yves Berendsen, zijn eerste grote hit.

0: Willie Nelson hoorden we samen met Ray Charles. En Willie Nelson is al dik in de 90. En Ray Charles is natuurlijk overleden. Maar hij heeft ooit is er een film gemaakt van de documentaire van Ray Charles. En als je ziet wat die man allemaal heeft moeten meemaken en moeten hebben doorstaan met zijn drugs en zijn afkikproblemen. En dan toch later weer terug zijn gekomen en dan zulke mooie muziek kunnen maken. Seven Spanish Angels hoorden we dus van Ray Charles, die het geschreven heeft samen met Willie Nelson.
1: Op een vrijdag in de kroeg

0: En dat was die dan, hè, muziek van André Hazes. Of moet ik zeggen André Hazes junior? Of moet ik zeggen Dre? Ik weet het niet. De man die in ieder geval heel veel relatieproblemen achter de rug heeft. En verslavingen heeft gehad. En daar allemaal nu vanaf is. En op de goede weg bezig is. Het nummer Leef horen we.
1: Dit is het lokale nieuws. Facet zoekt talentvolle jongeren. Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en droom je ervan iets te doen met muziek, ondernemen, sport, creativiteit, media, organiseren, koken, dans, techniek of iets totaal anders, dan is dit jouw kans. Het jongerenwerk van Facet Ridderkerk roept jongeren op om hun ideeën, dromen en talenten te delen. Of je al precies weet wat je wilt of juist nog zoekende bent, het jongerenwerk helpt je graag op weg. Ze kunnen je ondersteunen door ruimtes en materialen beschikbaar te stellen, workshop en activiteiten te organiseren, vaardigheden te leren, begeleiding en coaching te bieden, meedenken over plannen en ideeën en de jongeren in contact brengen met professionals of andere jongeren met dezelfde interesses. Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met jongerenwerker Benjamin door een mail te sturen naar benjamin.nzuzi@facetridderkerk.nl of kijk even op de website van Facet.

Ik heb een beetje zitten kijken op duetten. En dan kom je aan een aantal duetten tegen van Willie Nelson. Want daarnet hoorden we natuurlijk ook al een duet met Ray Charles. En nu samen met Eric Clapton. En dat hoorde je wel aan zijn gitaarspel. Dat het Eric Clapton was. Ik tenminste wel een beetje die slow hand. Want zo wordt hij genoemd. Eric Clapton samen met Willie Nelson. En het nummer Songbird. En deze heren kwamen of komen uit Volendam. Nick en Simon, toen ze nog bij elkaar waren en toen het nog goed was.

0: Nee, we kunnen niet alles alleen doen, want we hebben soms ook wel de hulp nodig van anderen. Pak maar mijn hand, horen van de Volendamse formatie toendestijd, Nick en Simon. En nu zijn we toe aan De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
2: De Engelse folkzanger en gitarist Ralph McTell werd in 1944 geboren in Kent. Hij werd vernoemd naar de beroemde blinde bluesmuzikant Blind Willie McTell. Ralph leerde zichzelf gitaar en mondharmonica spelen en reisde in de jaren 60 als straatmuzikant door heel Europa. En met zijn virtuose akoestische gitaarspel, zijn warme vertelstem en de melancholische observaties van de maatschappij werd hij een gerespecteerde naam in de internationale folkwereld. In 1969 schreef hij zijn meesterwerk Streets of London. Het nummer beschrijft het eenzame leven van daklozen en ouderen in een grote stad. Het wrange weetje is dat McTell het nummer oorspronkelijk Streets of Paris wilde noemen, omdat hij het schreef toen hij als straatmuzikant in Frankrijk woonde. Zijn producer overtuigde hem om het over zijn thuisstad Londen te laten gaan. In 1974 nam hij het opnieuw op en werd het een wereldwijde gigantische hit. In 1977 bracht hij het romantische From Clare to Here uit. Dit prachtige akoestische nummer vertelt het verhaal van een Ierse gastarbeider in Engeland die heimwee heeft naar zijn geboortedorp. Het nummer werd later door tientallen andere country- en folkartiesten gecoverd. We gaan luisteren naar die van Ralph McTell in
1: De Dubbelaar.
3: Let's have a little, another little moment of reflection here. This is a song which I wrote when I was thinking back in the mid-70s to a time in 1963 when I was working on a building site in South London. And it was quite a heavy job. It was mostly manual work, digging with a spade and a shovel and a fork. And it was heavy work. But it was relieved because there was an Irish gang on the site, and the crack, as they call it, not crack as in drugs. The Irish word for crack means the good time. There was a good vibe going there. And I was working with a young Irish man called Michael, as so many of them are, and I just making conversation one day about 4 or 5 meters down in the ground. And I said to him, it must be very strange, Michael, to be here in London after the place you come from. And he answered by saying, yes, it's a long way from Clare to here. Clare is a county on the west coast of Ireland. And we would have said normally it's a long way from here to Clare. But that's where his heart was, I thought. And the way he constructed that answer was to form the basis of this song. It's called From Clare to Here.

En dat waren dan twee nummers van Ralph McTell. En alleen op gitaar. En ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste gitaarlessen ging krijgen van een vriend. Want ik heb het ook maar geleerd van vrienden toen destijds. Want toen had je nog geen YouTube. En toen waren er drie nummers die ik nooit heb vergeten. Dat was onder andere dit nummer van Ralph McTell. En Hotel California. En ja, was er nog eentje. Die ben ik even vergeten. Maar het waren in ieder geval nummers waar best wel veel akkoorden in zaten. En zodoende ja, leerde je snel de akkoorden spelen. Dit was de dubbele voor dit uur. Ralph McTell. En nu muziek van Diana Ross.

En zo worden we een lekkere, mooie klassieker van Diana Ross met het nummer The Chain Reaction. En nu gaan we ook weer terug in de tijd met een van de eerste grote hits die ze scoorde. Ik heb het over de band Volumia en die hebben het over Afscheid.

band bestaat helemaal niet meer, maar ze hebben wel een aantal mooie nummers nagelaten. En dit nummer is ooit wel eens uitgebracht samen met de frontman van deze. En de zangeres, een van de zangeressen van The Ladies of Soul. En nu gaan we door met muziek van Aretha Franklin. Say a Little Prayer.

0: En ze werd ook wel de Lady of Soul genoemd. Hè? Aretha Franklin heette ze. En Say a Little Prayer, dat was de titel van het nummer. We gaan richting de reclame en het nieuws. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws ben ik gewoon weer bij je terug voor het tweede uur riddermatinee. En dat doen we dan ook met muziek van Tino Martin. En hij dacht dat het uit was. Maar niet getreurd. Voor mij is het niet uit, want ik ben gewoon zometeen terug voor het tweede uur riddermatinee. Tot zo.
1: De post

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

zo zijn we beland in het tweede uur. En leuk dat je bent gebleven. En als je net aanschuift, het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan nog eventjes naar Volendam met Mel.

Sailor hoorden we uit de Van de Volendams dame Mel, de kleindochter van Piet Veerman. En we zijn in ieder geval beland in de tweede uur van het programma Ridder Matinee. En dat gaan we dus ook doen met een mooie van George Strait. All my exes live in Texas.

0: En zo worden we muziek van de George Strait, All My Exes Live in Texas. En deze muziek kwam ook uit een film van, ik weet niet meer precies hoe die man heette. Het was in ieder geval een dansfilm, of althans een film waar heel veel in gevochten werd, dat weet ik nog wel. Maar in ieder geval, dit was in ieder geval een leuke, All My Exes Live in Texas.
1: Dit is het lokale nieuws. Spreekuren, informatiepunt, digitale overheid. Bij het IDO kunnen inwoners terecht met vragen over de digitale overheid. Er is onder meer hulp beschikbaar bij DigiD en de DigiD-app. Het aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. En het regelen van zaken zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW, studiefinanciering of het betalen van een boete. De dienstverlening is gratis en een afspraak maken is niet nodig. De spreekuren vinden plaats op dinsdag van 10 tot 12 in het bibliotheek Centrum. Van 1 tot 3 in de bibliotheek in Bonnes. En op woensdag van 10 tot 12 in het Centrum. En van 1 tot 3 in de bibliotheek Slikkerveer.
0: En dankjewel Leonie. En nu gaan we door met muziek van Sammy Smith. En die heeft het over Help Me Make It Through the Night. En dat is ooit ook wel eens gezongen door Lee Towers.

Sammy Smith horen we met Help Me Make It Through The Night. Het is niet alleen door Lee Towers ooit gecoverd, maar ook door Willie Nelson, Lee Towers, wat zei ik nog meer? Ik weet het allemaal niet. Sammy Davis Jr. Junior heeft het ook gedaan. En zo nog heel veel meer andere artiesten. En nu gaan we naar John Mayer. Waiting on the World to Change.

Ik denk dat we er nog wel een hele tijd op moeten wachten voordat alles verandert in de wereld. Want dat is waar John Mayer over zong. Waiting on the world to change. En met al die bosbranden die we hebben gehad en die er nog steeds zijn. En die oorlogen in zo'n beetje de halve wereld. Ik weet niet of het echt goed gaat komen. Waiting on the world to change. Hoor de muziek van John Mayer.

Dames kwamen uit Brabant en ze hebben een hele mooie single toen de tijd uitgebracht. Lights and Shadow. En volgens mij stond het echt in het teken van een overleden moeder. En dit is de zoon van Mies Bouwman. Pim Bouwman met zijn hele band Bloem. Ik wil alleen...

Formatie Bloem met Ik wil alleen bij jou zijn. En wist je trouwens ook al dat 17 augustus de 3x2 Tour weer van start gaat? Dus mensen, als je ze dan ziet rijden, toeter vooral eventjes en moedig de kinderen aan. Hè. En laten we hopen dat het in ieder geval een hele mooie, droge week zal zijn. En met een leuke temperatuur van een graadje tussen de 20 en 25. Dat zal helemaal fantastisch zijn, want ze doen natuurlijk elke dag wel wateractiviteiten. Dus ja, dan hoop je toch echt op een beetje leuk weer, toch?

En zo zijn we teruggegaan naar de jaren 60, de begin jaren 60 weliswaar. Muziek van de Drifters hoorden wij in het nummer Up on the Roof. En nu zijn we toegekomen aan muziek van Christopher Cross. I Like the Wind.

0: Vorig jaar was hij nog een paar dagen in Nederland om een paar concerten te geven. Christopher Cross. En dit was een van de grotere hits die hij hier in Nederland heeft gehad. En het nummer Bright Like the Wind. En nu zijn we toe aan De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
2: De Belgische zangeres Dana Winner, geboren als Chantal van Lee in Hasselt in 1965, staat bekend om haar kristalheldere, engelachtige stemgeluid. Ze groeide op in een muzikaal gezin en zong al op jonge leeftijd in het plaatselijke kerkkoor. Nadat ze eind jaren 80 een talentenjacht won, werd ze ontdekt en bouwde ze een glansrijke carrière op in Vlaanderen, Nederland en zelfs Zuid-Afrika. Met haar stijlvolle, ingetogen vertolkingen van levensliederen, ballads en geestelijke songs weet ze keer op keer een gevoelige snaar te raken bij haar publiek. In 1993 kwam ze met het adembenemende Woordenloos, een Nederlandstalige bewerking van het bekende nummer One Way Wind van The Cats. Het lied zet haar op de kaart als de koningin van de Vlaamse ballad. In 1995 bracht ze haar grootste succes uit, Westenwind. En dit nummer is een Nederlandstalige bewerking van de klassieker One Day I'll Fly Away. Het romantische liedje over verlangen en de kracht van de natuur werd door haar heldere stemgeluid een reusachtige hit op de Nederlandse en Belgische radio. We gaan er hier ook naar luisteren, naar Dana Winner in

die is terug te horen. En nu gaan we naar Brenda Lee. Een stukje country en western muziek. En zij heeft het over I'm Sorry. Naar Radio Rijnmond, want er is nog zoveel muziek die er gedraaid gaat worden. Zowel hier bij Radio Ridderkerk. Maar niet getreurd, hè? Morgen dan ben ik er natuurlijk weer, want dan is het woensdag en dan is het alweer 5 augustus. En dan zijn we er ook gewoon weer tussen 1 en 3 met het programma Ridder Matinee. Ik zeg in ieder geval tot morgen. Dag. En dat doen we met Madonna. MUZIEK

0: wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
9: Harmo de Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libra
16: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag schijnt in de ochtend de zon volop. Er is dan weinig bewolking aanwezig. Later vanochtend, maar zeker vanmiddag, verschijnt er meer bewolking. En mogelijk dat later vanmiddag er een enkele bui zou kunnen vallen. Wellicht met een donderklap. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 31 graden. Vanavond eerst nog wat bewolking, maar later ook weer wat zon. Komende nacht klaart het breed op en bij een zwakke wind blijft de temperatuur hangen rond een zachte 19 graden. Hey!

Probleem? Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moet zijn. Doen ze dat niet, dan kan het kabinet een gemeente dwingen een AZC te accepteren. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden. Dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar het wordt nog wel onderzocht. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar ze wel zou hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij 1 van de dealers werd neergeschoten. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en er wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de N211 Den Haag richting Hoek van Holland. Tussen Wateringen en Wateringen Noord is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Robert Balters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag.

zijn relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

bewolking aanwezig. Later vanochtend, maar zeker vanmiddag, verschijnt er meer bewolking. En mogelijk dat later vanmiddag er een enkele bui zou kunnen vallen. Wellicht met een donderklap. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 31 graden. Vanavond eerst nog wat bewolking, maar later ook weer wat zon. Komende nacht klaart het breed op en bij een zwakke wind blijft de temperatuur hangen rond een zachte 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken.

verspreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen. Wel zou hij hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met twee drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een pont geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en er wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

maar voor jou, hè. Lekkere muziek van Spargo. En dat kwam uit 1981. En ze hadden er een lekkere hit mee. En dit is Rolf Sanchez.

Martjaar. En dat is het geluid van Rolf Sanchez, die weer zijn lekkere plaat heeft uitgebracht zo in het zomerseizoen. Hoe staat het met de jarigen vandaag? Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige, warme dag van. Een al te bekende jarig, je bent in een goed gezelschap, want ook jarig vandaag Barack Obama, de 44ste president van de Verenigde Staten. Barack is geboren op 4 augustus 1961, wordt derhalve 65 jaar. Ook jarig Erik van Muiswinkel, Nederlandse kleinkunstenaar, acteur, zanger, tv-maker en imitator. Hè? Want dat deed hij vooral op tv, hartstikke goed zelfs. En Erik is geboren op 4 augustus 1961 en ook hij wordt 65 jaar. En ook jarig is Harm Edens, de Nederlandse tekstschrijver, presentator van onder andere Dit Was Het Nieuws. Harm is geboren op 4 augustus 1961 en ook hij wordt 65 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

I Saw Her Face and I'm a Believer. Volgens mij ook geschreven door Neil Diamond in die tijd. 1966 hebben we het dan over. En dat waren de Monkees die buitengewoon populair waren in die tijd. En ze hadden een eigen tv-show. En daar hoorde je onder andere deze plaat I'm a Believer. Tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag gaat het altijd over een jaren 70 plaat. En dit keer ook 1976 Imca Marina met een naaktfeestje. Oftewel een fiesta nuda.

0: uit 1976. Imca Marina en een Fiesta Nuda. Tijd voor het weer. Is het tijd voor Fiesta Nuda?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Moet je zelf maar zien. Vandaag zien we geregeld de zon schijnen. Maar er is ook wel wat bewolking aanwezig. Bij een afwisseling van zon en bewolking lijkt het in onze regio droog te blijven. Maar helemaal zeker is dat niet. Want in sommige delen van Nederland kun je wel eens een keer een klapje horen donderen. In een groot deel van het land kan dat namelijk gebeuren. Met buien en al vergezeld van die donderklappen. Onze regio wordt er weinig tot misschien niets berekend, dus misschien hebben we geluk. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden kan de temperatuur opnieuw oplopen tot zo'n tropische waarde rond de 30 graden. In de loop van de middag koelt het wel iets af en kan wel benauwd aanvoelen, want dat heeft allemaal te maken met de luchtvochtigheid voor dit moment. Houd het in de gaten als je daar gevoelig voor bent. Ridderkerk, minimumtemperatuur 21 graden, max 30. Sommigen zeggen zelfs 32, maar we houden de 30 aan. Zonkans 75%, neerslagkans 20%. Weercijfer voor vandaag is een 8. Komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die daalt tot zo'n 22 graden overdag en 15 graden in de nachten. En de wind die waait uit het westen en is matig windkracht 4. In het weekend wordt het overigens weer wat warmer met temperaturen die richting de 25 graden gaan. Woensdag nog 26 graden, donderdag 22, vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 25 en aanstaande maandag, dan is het 24 graden.

0: Dolly Parton, je hoort er al. Judy Collins en Rhonda Vincent. En Both Sides Now. Het 50ste Ridderkerk voetbaltoernooi komt eraan. Op dinsdag 11 augustus beginnen ze om 8 uur. RVVA Rijsoord, het gebeurt allemaal op het RVVA-terrein. Dan spelen ook de 123 van Bonnes en Slikkerveer tegen elkaar. En woensdags gaan ze dat een beetje omdraaien. Dan zijn de eerste teams van Slikkerveer en Bonnes om 8 uur aan de beurt. En ook de onder de 23's van Rijsoord en RVVA spelen tegen elkaar. En zaterdag 15 augustus zijn de finales. Begint al om 11:30 zo'n beetje. En de finales van de eerste teams die gaan plaatsvinden rond 14:30. En ik zie dat er ook nog allerlei legends langskomen. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.
1: Je hebt respect voor elke gek.

0: Ain't Nobody was dat. En het is de hoogste tijd om weer te gaan naar ons top 40 trio.
1: Top 40 trio.
0: Ik moet ons altijd haasten op de een of andere manier. Ik ben zo lekker bezig met al die plaatjes. Nou ja, week 31, 1976. Op 3, Full House met Standing on the Inside van 6 naar 3. In de derde week van 10 weken. Op 2, Peter Frampton met Show Me the Way. Ging van 1 naar 2 in de achtste week van 13 weken. En op nummer 1, Jesse Green, Nice and Slow van 2 naar 1 in de vijfde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 33, The Cats met Romance.

en Slow van 2 naar 1 in de vijfde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 33. The Cats met Romance, 4 weken genoteerd. 32. Imka Marina met Fiesta Nuda, 4 weken genoteerd op 29. Mike Vincent met Oh Valeria, 5 weken genoteerd.

Van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 33. The Cats met Romance, 4 weken genoteerd. 32. Imka Marina met Fiesta Nuda, 4 weken genoteerd. Op 29. Mike Vincent met Oh Valeria, 5 weken genoteerd. Van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 33. The Cats met Romance, 4 weken genoteerd. 32. Imka Marina met Fiesta Nuda, 4 weken genoteerd. Op 29. Mike Vincent met Oh Valeria, 5 weken genoteerd.

Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak.

behandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Behandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit

de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat...

aflevering 494, waar je kon luisteren naar Wishful Thinking van China Crisis. En daarvoor hoorde je CCS en Tap Turns Underwater. En we gaan verder met Clearance, Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain?

Je hoorde Michael Lasmid en Breek die IJs. En daarvoor hoorde je Enigma en Sadness. En dit is Medicine Head. One and One is One.

Je hoorde Illusion en Everywhere You Go. En zo net hoorde je de Funk Club Newman en Something in the Air. En we begonnen het blok van drie met de Marshall Tucker Band en Heard in a Love Song. En we gaan verder met Xavier featuring For You en Peace.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn er stalen buizen en houten planken naar beneden gevallen. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten, was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Beelen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Abdul A. uit Gorkum hoorde vandaag 4 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk tegen zijn reizen voor afpersing. A. lokte 6 mannen los van elkaar naar Gorkum via een dating-app. Daar deed hij zich voor als ene Fleur. Eenmaal in Gorkum troffen de mannen geen vrouw van de profielfoto aan, maar een forse kerel die ook nog eens geld eiste. Ze zouden vervolgens zijn meegenomen in de auto met de deuren geblokkeerd. Eén slachtoffer voelde zich zo bedreigd dat hij uit een rijdende auto is gesprongen. A. zelf zegt nooit te hebben gedreigd. De rechter in Dordrecht doet op 18 augustus uitspraak. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kerstra aangehouden, dat meldt het OM. Hij is de 4e verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of een moment van een aanslag in beeld gekomen, maar het onderzoek loopt nog. En de brandweer is met behulp van een drone aan het kijken wat de effecten zijn van het blussen van de broeibrand in de Rotterdam-Botlek. Daar is bij EMR Metaal Recycling brand ontstaan in een grote hoop metaal. Tussen het schroot bevindt zich plastic, wat zorgt voor rook en de brand lastig te blussen maakt. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als je last hebt van de rook of stank. Het kan nog uren duren voor de brand uit is. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaring en vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking. Het blijft droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Hallo.

0: Pas Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
1: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
1: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
1: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
1: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd.

0: Van harte welkom in het programma The Story of the Vinyljaren. We gaan een selectie draaien uit de Engelse top 50 van 29 juli 1978. Ja, en we begonnen helemaal onderaan op de 50ste plaats. En daar staat de formatie Smokey met O'Kell. Het nummer werd geschreven door Nicky Chin en Mike Chapman. Het stond op een album dat in 1978 uitgebracht werd, het Montreux album. Uiteindelijk zal deze single doorstijgen naar een 5e plaats. In Nederland kwam deze single niet hoger dan een 26e plaats.
1: Ja, en dan is Anthem onze volgende. En dat is een nummer en een album van de Britse popgroep The New Seekers. Het nummer stamt uit de latere periode van de groep, nadat zij in 1976 een doorstart maakten met een gewijzigde bezetting. En de groep is wereldwijd vooral bekend natuurlijk van hun gigantische nummer 1 hit I'd Like to Teach the World to Sing uit 1971, dat oorspronkelijk begon als een bekende commercial voor Coca-Cola. Met Anthem wordt nog een 21ste plaats behaald in de UK.

Dat waren de New Seekers op nummer 45. En van 46 naar 43 stegen het lied Cold as Ice van de Britse Amerikaanse rockband Foreigner. Het lied is in 1970 geschreven door Lou Gramm en Mick Jones. En het is een track van hun gelijknamig debuutalbum. In Amerika bereikte de 6e plaats. In Engeland was 24 hoogste notering. En in Nederland was dat nummer 13 in de top 40. Nummer

Dat was voorna op nummer 43. En gezakt van 24 naar 41, de Britse band Coldy met het lied Making Up Again. In juni stond het de 7e plaats in de Britse hitlijsten. En in Nederland bereikte het de 13e plaats in de Nederlandse top 40. Het is geschreven door David Black en Peter McDonald. En stond 11 weken in de UK single chart. Nee, nee.

0: De vinylflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Gemeentereiniging houdt stiptheidsactie. Het komt de laatste tijd steeds meer voor dat mensen allerlei rommel op de stoep zetten, in de hoop dat de gemeentereiniging dit wel mee zou nemen. Er komt hiermee steeds meer rommel op straat te liggen en dat brengt weer extra kosten met zich mee om dit allemaal weer op te ruimen. Zeker als het regent, wordt overal een vieze bende. De gemeente heeft voorschriften hoe afval aangeboden moet worden. Als men daar lak aan heeft, door zowel particulieren als bedrijven die dit doen, zal men andere maatregelen moeten nemen. Vandaar deze actie. De gemeente heeft al heel veel boze telefoontjes gehad, maar blijft erbij, mensen moeten zich aan de regels houden. Ook al in juli 1978.
2: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De tipparade.

0: Ja, dan hebben we juist geluisterd naar de nummer 1 uit de Nederlandse tipparade top 30 van 29 juli 1978. Ik heb mijn wagen volgeladen van Henk Wijngaard. Henk schreef het nummer zelf. En voordat hij doorbrak als zanger werkte hij jarenlang als vrachtwagenchauffeur. En aangemoedigd door zijn bijrijder begon hij met het schrijven van Nederlandstalige liedjes over het chauffeursleven. Nou, het resultaat, dat hebben we net kunnen horen.
1: En we gaan nu weer verder met de UK Single Charts. En nieuw binnen op nummer 40 het lied Baby Stop Crying. En dat is alweer de 18e hit in de UK Single Charts van Bob Dylan. Uitgebrachte single. En in een langere versie staat het op het 18e studioalbum Street Legal. En het lied bereikte de 13e plaats in Engeland. Nummer

0: Bob Dylan, deze week op een 40e plaats. En op nummer 36 vinden we Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Het nummer werd in 1968 al geschreven door John Simon en Robbie Robertson. Ja, en Manfred Mann's Earth Band was eigenlijk een voorzetting van de jaren 60 groep Manfred Mann. Met dan een korte pauze tussen die twee namen in. Maar ook Manfred Mann's Earth Band was behoorlijk succesvol in de jaren 70 en in de jaren 80. En deze single zou uiteindelijk doorstijgen naar een 6e plaats in Engeland. En in Nederland zou deze single 15e plaats als hoogste notering bereiken.
1: Nummer 36.

Love You More, onze nummer 35 van de lijst, is een legendarisch bekende punk-rock single van de Britse band Buzzcocks, uitgebracht in 1978. De groep werd in 1976 opgericht in Bolton door Pete Shelley en Howard Devoto en ze werden wereldwijd gezien als pioniers van de eerste punkgolf en grondleggers van de pop-punk. Het nummer staat bekend als een van de kortste singles ooit die de Britse hitlijst heeft bereikt, met een duur van een goede minuut en 29 seconden.

0: Dat waren de Buscocks op nummer 35. En van 17 naar 34 gezakt, San José featuring Rodriguez Argentin, die beter bekend staat als Rod Argent met het instrumentale liedje Argentine Melody. Gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber als themamuziek voor de BBC voor het FIFA wereldkampioenschap voetbal in 1978, dat dat jaar in Argentinië werd gehouden. Het bereikte de 14e plaats in Engeland.
1: Nummer 14.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Tankwagen gekanteld op de Rijksweg. Afgelopen maandagmiddag is er een tankauto gekanteld op Rijksweg 16 ter hoogte van de afslag Gorkum. In deze tankauto zat chloorazijnzuur. Gelukkig bleef de tank wel heel. Op zich is deze vloeistof niet gevaarlijk voor mens en dier. De politie en brandweer waren gauw te plaatsen, maar hoefden gelukkig niet op te treden. In de nacht is deze tankwagen leeggepompt in een andere tankwagen. Toen hij leeg was, kon hij weggesleept worden. Waarschijnlijk is de chauffeur de macht over het stuur kwijtgeraakt in deze scherpe bocht van de afslag naar Gorkum. Gelukkig zijn er geen personen gewond geraakt. Het blijft een gevaarlijke zaak om deze gevaarlijke stoffen te vervoeren over de Rijksweg. Ook al in juli 1978.
2: De langspeelplaats.

0: Ja, na de nieuwsflits hoorden we twee songs van de nummer 1 uit de Nederlandse LP Top 50 van 29 juli 1978. En dat was Saturday Night Fever, de original movie soundtrack. Deze iconische dubbel LP, want zo mogen we het noemen, gedomineerd door de Bee Gees, stond destijds wekenlang stijf bovenaan in de Nederlandse hitlijsten. Het album werd wereldwijd een gigantisch succes en leverde hits op als Stayin' Alive, Night Fever en How Deep Is Your Love. En het groeide uit tot een van de best verkochte soundtracks aller tijden. En wij hebben gekozen voor Manhattan Skyline. Dat was de eerste, gecomponeerd voor de film door de Amerikaanse songwriter en componist van muziek voor musicals, films en televisieseries, David Lee Shire. En de tweede voor Boogie Shoes door Casey and the Sunshine Band. Een vrolijk dansnummer verscheen aanvankelijk op hun gelijknamige album. Ja, en werd later enorm populair als onderdeel van de soundtrack van Saturday Night Fever.
1: En de hoogste nieuwe binnenkomer in de UK Single Charts is een vinger op nummer 31. En dat is de Engelse punk-rockband Sham 69 met het lied If the Kids Are United. En bereikte de negende plaats in de Britse singlelijst en stond 9 weken genoteerd. Het was hun tweede hit van in totaal 8 in Engeland. En is geschreven door Dave Parson en Jimmy Pursey. Nee.

Deze week op een 29e plaats de Australische hardrockband AC/DC met hun single Rock'n'Roll Damnation. Die bereikte uiteindelijk een 24e plaats in Engeland. Zou in de Nederlandse top 40 een 26e plaats halen en in de single top 100 een 18e plaats. Het komt van hun vijfde album Powerage, ook in 1978. En het was de eerste hit in de UK. En tevens het laatste opgenomen lied voor dat album. Want de platenmaatschappij haalde de band over om nog even de studio in te gaan om een singeltje te maken voor de radio. Dus dat hebben ze toen maar gedaan. Het is geschreven door Bon Scott samen met Angus en Malcolm Young. Dat zijn de jongere broers van de producent George Young, die dat samen met Harry Venda heeft geproduceerd. En Harry Venda, ja, Johannes Hendrikus Jacobus van den Berg, gewoon uit Nederland. Deze single is gewoon lekker echt AC/DC, Rock'n'Roll Damnation. Nee.

0: Dan gaan we nu naar Northern Lights. De laatste van het eerste uur is de grootste hitsingle, overigens ook van de Britse progressieve rockband Renaissance. Afkomstig van hun album A Song for All Seasons uit 1978. En de tekst is autobiografisch geïnspireerd en weerspiegelt de gevoelens van eenzaamheid van de zangeres Annie Haslam tijdens haar tournee door de Verenigde Staten. Het nummer is gebaseerd op de persoonlijke telefoongesprekken die zij destijds voerde met haar toenmalige partner, de muzikant Roy Wood. Hij staat op onze lijst op nummer 28, maar haalde uiteindelijk de 10e plaats in de UK. En dan gaan we zo meteen luisteren naar Northern Lights. En als u dan wilt blijven zitten, dan gaan wij verder met ons tweede uur.
1: Nummer 28.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
11: 1978.

0: Van harte welkom in het tweede uur van de Story of the Vinyljaren. We draaien een selectie uit de Engelse top 50 van 29 juli 1978. En we zijn aanbeland bij nummer 23. Dat staat Joe Walsh met Life Has Been So Good. Het zou als hoogste notering een 14e plaats bereiken in Engeland en een 12e plaats in Amerika. Het stond ook op het album Be Serious Folks. En dat album bereikte in Amerika een 8e plaats en in Engeland een 16e plaats als hoogste notering. Ook stond dit nummer nog op een soundtrack en die soundtrack heette FM.
1: Ja, en dan is de volgende song, Don't Fear the Reaper, de grootste hit van de Amerikaanse rockband Blue Oyster Cult. Uitgebracht in 1976 op hun succesvolle album Agents of Fortune. En het nummer staat wereldwijd bekend om zijn herkenbare gitaarriff, de dromerige sfeer en de prominente, later zelfs legendarische, koebel. Het gaat over de onvermijdelijkheid van de dood en de overtuiging dat ware liefde de fysieke dood overstijgt, hoe mooi kan het zijn. In de UK werd de 16e plaats gehaald op de single charts en in de USA zelfs een 12e.
2: Nummer 20.

Dat was de Blue Ocean Cult op nummer 20. En we 37 naar 19 gestegen. Andrew Colt met het lied How Can This Be Love. Nummer 19 was ook gelijk de hoogste notering en stond 10 weken genoteerd. Het is tot nu toe zijn vijfde en laatste hit in de UK Single Charts. Het is geschreven door Mark Savan en Mark Goldenberg. Het komt van het album All This and Heaven Too, ook uit 1978. En in Nederland bereikt het de tipparade. Nummer 19.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Supermarkt Gebroeders de Jong neemt supermarkt Bouwlust over. Beide winkels zijn vooral in deze omgeving actief en kochten al jaren gezamenlijk in. Beide denken hierdoor kosten te kunnen besparen door een aantal winkels te sluiten. Maar door de fusie zal er ook in Zwijndrecht een nieuwe supermarkt geopend worden van 1500 vierkante meter. Ook wordt er in de loop van volgend jaar een nieuw distributiecentrum geopend in Zwijndrecht. Hiernaast komt ook het hoofdkantoor. In totaal vinden 103 mensen werk bij deze nieuwe combinatie. De omzet bedraagt 125 miljoen gulden. Supermarkten worden alsmaar groter, ook al in juli 1978.
2: Here's an All-American big hit, ready to rock it.
3: Billboard Hot 100.

0: dan hebben we zojuist geluisterd naar de nummer 1 van de Billboard Hot 100 van 29 juli 1978. En dat was Andy Gibb met Shadow Dancing. Het nummer werd in april 78 uitgebracht als eerste single van zijn gelijknamige tweede studioalbum door RSO Records. En bereikte in 78 zeven weken achter elkaar de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En het werd geschreven door Andy, maar hij had wel zijn oudere broers meegenomen, Barry, Maurice en Robin Gibb.
1: En wij gaan weer verder met de UK Channel Chart. En, van 13 naar 16 gezakt. Een instrumentale versie van de titel Any Song van de Britse fluitist James Galway. Nummer 3 was de hoogste notering en stond 13 weken genoteerd. Het origineel is van John Denver uit 1974. En een nummer 1 onder andere uit Engeland en Amerika. En Sir James Galway speelde onderhand op de soundtrack van onder andere The Lord of the Rings filmtrilogie. Nummer 16.

Op nummer 16 was dat James Galway. En we gaan nu naar nummer 13. En daar vinden we Voyage. Dat is een Franse disco-popgroep. In 1977 brachten ze hun eerste album uit. En het bijzondere aan deze groep was dat ze een Engelse zangeres hadden. Die deed alleen bij de eerste en het tweede album mee. En bij het derde album is ze alweer vertrokken. Deze single From East to West was gelijk ook de hoogste notering. Een 13e plaats in Amerika had geen notering. En in Nederland was het slechts tip. Nummer 13.

0: Ja, en op nummer 12 van de single charts vinden we vervolgens Stay, een van de bekendste nummers van de Amerikaanse singer-songwriter Jackson Browne, afkomstig van zijn beroemde live- en conceptalbum Running on Empty uit 1977. Het is een ingrijpend aangepaste cover van een nummer van Maurice Williams en de Zodiacs uit 1960. Brown veranderde de tekst van een tienerfeestje naar de context van een liveconcert. En het nummer valt vooral op door de drie verschillende leadzangers. Na Jackson Browne neemt zangeres Rosemary Butler het over, waarna gitarist David Lindley het nummer afsluit met zijn herkenbare extreem hoge falsetstem. En hier dan Stay.
1: Nummer 12.

Dat was Jackson Brown op nummer 12. En gestegen van nummer 14 naar 10, de Engelse folkrockband Lindisfarne met het lied Run For Home. Nummer 10 was ook de hoogste positie en stond 15 weken genoteerd. In Amerika bereikte het de 33e plaats en in Nederland de 22e plaats in de top 40. Het was een vierde hit in Engeland en het is geschreven door James Allen Hull.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Voor Ridderkerkse jeugd is deze zomervakantie heel wat te doen. Ze hoeven zich niet te vervelen, onze jeugd. De Stichting Evenementen Ridderkerk bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom zijn er veel dingen te doen deze keer. Deze evenementen worden vooral gedragen door heel veel vrijwilligers. Zonder hun was het niet mogelijk om dit te organiseren. Van 7 augustus tot en met 14 augustus gaat 3x2 van start. Deze scholieren gaan weer een hele tocht maken door Ridderkerk en verder buiten. Na deze 6 dagen is het eindpunt bij de fakkel waar Jeugdland van start gaat. Van 14 tot en met 18 augustus. Waar werkelijk van alles te beleven valt. Spellen kunnen gedaan worden, naar allerlei films kan gekeken worden. Ook kan men op een paard gaan rijden enzovoort enzovoort. Op 26 augustus is een daverend slotfeest in de fakkel. In de middag komt Connie Vink optreden en in de avond is een uitgebreid programma te bekijken. Kinderen gaan het heel goed naar hun zin krijgen in de kerk, maar wel in juli 1978.
2: De langspeelplaats.

Ja, en dat waren twee nummers van de nummer 1 uit de Billboard Album Top 200 van 29 juli 1978. En dat waren dan twee nummers van Grease, de original soundtrack van The Motion Picture. Met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren, een van de best verkochte albums en soundtracks aller tijden. De iconische hoofdrollen werden gezongen door John Travolta.

0: het nummer subtiel op de achtergrond te horen, want het speelt zich af op de jukebox in het fastfood restaurant The Frosty Palace. En dat is de scène waarin Sandy, Olivia Newton-John, alleen aan een tafel zit en baalt van Danny's stoere gedrag in de buurt van zijn vrienden. De tweede die we hebben laten horen was Rock'n'Roll Party Queen, gezongen door de Amerikaanse zanger en componist Louis St. Louis voor Grease. En in de film hoor je het nummer tijdens de grote danswedstrijd in de gymzaal. En het wordt daar gespeeld door de fictieve band Vince Fontaine en The Gamblers.
1: En we gaan weer door nu met het laatste gedeelte van deze UK Top 50. En vindt op nummer 8 Electric Light Orchestra met het lied Wild West Hero. Het is het laatste track van de derde single van het album Out of the Blue. Nummer 6 was de hoogste notering. Het stond 14 weken genoteerd en het is geschreven door Jeff Lynne.

Electric Light Orchestra, deze week op een 8e plaats. En op nummer 6 vinden we de Engelse formatie The Boomtown Rats. Het was een 4e hit in de Engelse hitparade, Like Clockwork. En ze hadden net ook een album uitgebracht en dat heet A Tonic for the Troops, ook in 1978 uitgebracht. De groep is wel het meest bekend en vooral in Nederland door hun single I Don't Like Mondays.

0: Ja, en dat waren de Boomtown Rats. En dan gaan we alweer naar de tweede plaats op de lijsten. En daar staat de Smurf Song. Een succesvolle, enorm succesvolle wereldwijde hit. Die in november 1977 werd uitgebracht door de Nederlandse muzikant Pierre Gardner. Onder zijn fameuze artiestennaam Vader Abraham. In het Engels wordt het dan zoiets als Father Abraham and the Smurfs. En het nummer, oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd in het Nederlands als het Smurfverlied, kenmerkt zich door een vraag-en-antwoordstructuur tussen Vader Abraham en een hooggestemd smurfenkoor. De single bereikte de nummer 1 positie in 16 landen en verkocht vervolgens miljoenen exemplaren wereldwijd. En in de UK was het, zoals al gezegd, een vette nummer 2.
1: Nummer 2.

0: Dat was Vader Abraham deze week op een tweede plaats in de Engelse top 50. Ja, de afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar een selectie uit de Engelse top 50 van 29 juli 1978. En ja, we gaan nu nog besluiten met de nummer 1 positie. En dat is John Travolta met Olivia Newton-John. You're the one that I want. De single was een enorm succes in Engeland, maar ook in Amerika. Negen weken op 1. In Engeland en Amerika werden maar liefst 4 miljoen singles van verkocht. En ook het album Grease is in totaal 15 miljoen exemplaren verkocht. Dus een geweldig succes. Bedankt voor het luisteren. En volgende week is er een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.
1: Here's the best-selling single this week. Britain's number one.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard.